0: Sicht Arina!
1: Sicht Arina!
0: Sicht Arina!
1: Sicht Arina!
0: Sicht Arina!
1: Causa ininchista, jaguarispa!
0: Sicht Arina!
1: Sicht Arina!
2: Kai ratukama, chaya chimorgaiku, zich arina wakichita,
0: zich arina,
1: zich arina,
0: zich arina,
1: gausa ininchista,